0: Over de status van vier Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn vier kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. Twee andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat twee meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
2: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevo Ziekenomroep.

kinderen te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevozieke.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald.

0: Haalde uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. Twee andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat twee meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws. Flevo Ziekenomroep.

0: laten.
1: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9. Dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is...

komt het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen. En alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen, hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Als ik de advertentiepagina van de bioscopen zie, dan lees ik de vlammende titels van de dag van de wraak, de nacht der verschrikking. Ik heb het meer gezocht in simpele tafereeltjes. De lumpia zingt en je hoort het fluiten van de kroephoek. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De kroephoek hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh, oh, oh, wat een dag. Vandaag is alles pudding, vandaag is alles jas. Vandaag is alles soepel in de knot. De emmer is trompetter, de knip zit op het gras. Vandaag is alles merleton en pot. Oh, oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, wat een dag vandaag. Oh, wat een dag. De kroepen hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh, oh, oh, wat een dag. Oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, oh, oh, wat een dag. De encyclopedietjes zie ik dansen in de lucht. Ik hoor het zingen van de lumpia. Oh, oh, oh, oh, wat een dag vandaag. Oh, wat een dag. De kroepen hoor ik fluiten en de influenza lacht. Oh.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Kun je zo lekker meebrullen deze.
1: Heerlijk. Van die animals. Ja, ja.
0: Bring it on home to me.
1: Ja.
0: En dat hoorden we dus eerder bij Freddy en... Freddy and the Dreamers was het toch? Of,
1: ja, dat is Freddy
0: and the Dreamers. Ja, nee, ja. Ik begon ineens te twijfelen. Ik denk,
1: niet dat. En het nummer is trouwens geschreven door Sam Cooke, hè?
0: Ja.
1: In 1962 heeft het op de plaat gezet. Is ook nog door The Animals, dat werd horen. Ook door Eddie Floyd is het op de plaat gezet. En door Rod Stewart heeft het ook uitgebracht.
0: Die heeft het ook nog gedaan, ja.
1: Ja,
0: ja, het zijn allemaal van die dingen waar ik covers van zijn. Maar dit vind ik toch wel een van de mooiste. Van The Animals.
1: Ja. Zeker.
0: En dan vragen we nog Michel Sardou met Le Lac du Connemara. En we gaan nu, het is veel leuker met jou.
1: Oh ja, het is ook veel leuker bij mij. Dat weet ik. Oh, sorry.
0: Oké, okay, nou goed. Suzanne, Helmeijer, Frank Vergoeden.

0: Tremolo's. Someone. Mooi. Ik kende het nummer niet van hun.
1: Nee, het is wel heel mooi.
0: Het is wel een heel mooi nummer inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Dat was de laatste vocale in het eerste uur van deze aflevering van de Muzikale Vaart. We gaan even naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte. We zeggen tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden over.

0: voor belast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en twee agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen moeten verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant heeft namelijk te maken met hoge kosten en overcapaciteit. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de twee voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel. Tel.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: Ja, tonight. Ja. Jan van Eunen hoorde u als altijd in het tweede uur, aan het begin van het tweede uur. Hè?
1: Ja, met een, leuk.
0: Een lekker stukje zingen.
1: Ja, zo is dat.
2: Goed. De muziek van Elvis, Good Luck Charm. Leuk nummer om te doen ook.
0: Ja. En ja,
1: en, het is, ja, zachte grond, hè, met je handjes zwaaien. En,
0: ja, maar je hebt me niet gehoord.
1: Nee, ik heb je niet gehoord.
0: Nee, ik mag niet zingen van jou.
1: Jawel hoor. Als je maar zachtjes doet.
0: Oh, heel zachtjes. Ja. Ja, nou ja, met z'n tweeën zijn we nog bij u tot 10 uur met een muzikale vaart. Ja. En nu

0: We hoorden in het eerste uur, aan het eind van het eerste uur, een nummertje van
1: Frank Verkooijen.
0: En Frank Verkooijen. Ja. En dat heet, hoe heette dat ook alweer?
1: Oh ja,
0: dat
1: veel is leuker, zo, ja, veel leuker met jou.
0: Leuker is met jou of zo, weet ik wel. In ieder geval iets in die trant. En toen dachten wij, en misschien ook wel van, hé, dat is een heel bekend melodietje. Van wie zou dat ook alweer zijn? Nou, dat hebben we uitgezocht. Van Dr. Hoek. And a little bit more.

0: Dat is een heerlijk nummer om te gaan zingen. Echt, ja. Ik heb het, ja, toen ik nog aan het optreden was als John Almaro, heb ik het nummer ook regelmatig gezongen. En dan staat die danstoer staat echt helemaal vol. Geweldig, leuk om te doen.
1: En binnenkort ga je het weer doen, heb ik begrepen.
0: Nou ja, binnenkort, ik ben gevraagd door mijn kleinzoon. Die wordt 18 uitgedeeld deze maand.
1: Ja.
0: En die wil in me gaan zingen. Dus opa moet gewoon aan de bak. Je moet weer wat nummers gaan instuderen. En wat nieuwere ook. Want ja, ik heb moeilijk met André Haas. Ik heb om je aankomen natuurlijk. Maar Yves Berends heb ik nu ook gedaan. En heb ik gedownload en dat soort dingen allemaal. Dus ik ga het ook allemaal doen.
1: Okay.
0: Dus dat gaat heel leuk worden, denk ik.
1: Nou, dan hebben we weer wat nieuws ook aan het begin van de tweede uur van de muzikale vaart.
0: Ja, zeker.
1: Dus. Hey, we hebben nog een nieuw singeltje van, ik denk Alan Clark. Wie is Alan Clark ook alweer? Ik herkende de stem niet helemaal. Maar
0: nee, maar
1: van,
0: dat is ook niet de Alan Clark die jij bedoelt volgens mij.
1: Jawel, het is de gitarist, songwriter.
0: Dan staat die naam niet goed. Het is Alain, het is met A-I-N. Is het.
1: Nou ja, er staat hier Alan Clark en ik heb het opgezocht. En hij is toch van de Hollies.
0: Oh.
1: En het is een nieuwe single. Walking on Still Waters.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Django Wagner en Bachata Bailando. Een nieuwe single van hem.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja.
1: Heb je daarvoor moeten studeren om dat nummertje te schrijven, volgens mij?
0: Wat zeg je?
1: Hij heeft die hard al moeten studeren om dat nummertje te schrijven, toch?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Hey, daarvoor hadden we Alan Clark en ik haalde er gewoon twee door elkaar. Ik dacht dat je bedoelde Alan Clark. En dat is natuurlijk die jongen die met zijn vader ook gezongen heeft. Hè? Father and Friend.
0: Ja. Ja, maar die is niet.
1: Vandaar een beetje de verwarring in het begin van dit nummer.
0: Ja, ja. Maar die is het niet. Het is Alan Clark, de oprichter en mede-oprichter van de Hollies.
1: Ja, daar was ik later achter.
0: En de Hollies die treden niet meer op. En die zijn er eigenlijk mee gestopt. En ik denk dat hij daarom ook een solo single heeft uitgebracht. En dat is deze, Walking on Still Waters. We gaan even naar het begin van de jaren 60 weer. En dat gaan we doen met John Gibson en Sea of Heartbreak.

0: Gibson Brothers. Que sera mi vida. Mooi, hè? Brengt ons wel helemaal terug in de jaren 70.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En ik denk, nou ja, je vult me wel een klein beetje aan, maar dat...
1: Ja, nee, ik was met het anders bezig. Dus ik moest ineens heel snel moest ik naar de microfoon, want...
0: Oh, je moest er even snel terug. En daarvoor hadden we Don Gibson, maar dat is helemaal geen familie van.
1: Nee.
0: Want de Gibson Brothers, die komen uit Frankrijk en Don Gibson, die komt uit de United States of America. Om het maar even zo mooi te zeggen. Uit 1961.

0: 1960, denk ik, dat dit was. Sea of Heartbreak. Niet zo'n bekend nummer, maar nog. Wel lekker. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Oh, nee. Ja. Ik denk, nou, ik zal het maar even vragen. We gaan naar cabaret.
1: Oh, het is al een beetje zover.
0: Ja, het is al weer zover.
1: Ik zie het.
0: Dus dan gaan we naar Herma Vinkers. En ja. Volgende week in Naaldwijk.
2: Goedenavond dames en heren hier in Amsterdam. U ziet zo dadelijk mijn voorstelling Geen Spatader veranderd. En die voorstelling heeft de meest spectaculaire openingsscène die ik ooit heb gehad. De eerste scène speelt zich namelijk af geheel onder water en er wordt een scheepsramp in uitgebeeld. Ik heb de kleren er al voor aangetrokken. Maar eerst even iets vooraf. Ik heb namelijk in deze voorstelling een grapje verwerkt. Een aardigheidje, maar dat grapje kan ik niet eerder uitvoeren voordat ik een videoopname heb van een vol carré dat keihard roept, geef niet het droog wel weer op. Nou, het slaat nu helemaal nergens op, zoals ik er zo droog en kaal aan die voorleg natuurlijk. Maar als je het verhaal wat eraan vooraf gaat hebt gevolgd, en je ziet dan tenslotte van dat verhaal een videoopname van een vol carré dat goed duidelijk roept, geef niet het droog wel weer op. Nou. Dan kom je niet meer bij. Ik heb daarom mijn videocamera van huis meegebracht. En als u dan zo vriendelijk zou willen zijn om op het teken van mij goed hard en goed duidelijk te roepen, geef niet het droog wel weer op, dan ben ik u enorm erkentelijk. Ja, ik zeg het er maar heel eerlijk bij, u zelf hebt er niks aan vanavond. U hebt er helemaal niks aan, maar ik sta volgende week in Naaldwijk en die mensen bezorgt u de avond van hun leven. Geef niet het droog wel weer op, ik moet nou wel lachen. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat u zegt van, ja, wat is dat nou zeg? We gaan ons niet een beetje uitzitten sloven voor een leuke avond in Naaldwijk. Hè, een kaartje hier is net zo duur. Nee, het duurde. Ja, maar het duurde, dat scheelt nogal. Maar dan weet ik wel goed gemaakt. Dan doe ik vanavond wel iets, hè, dat ik volgende week in Naaldwijk weglaat. Dan gaat u ongeveer gelijk op qua waar voor uw geld. Ik heb vast nog wel iets in mijn boekje staan dat ik volgende week weg kan laten. Dus, dit. Geachte sollicitatiecommissie, bij deze reageer ik op uw advertentie waarin u vraagt om obers met ervaring. Ik deel u mede dat ik geen belangstelling heb. Die laat ik dan volgende week wel weg. En ik doe er maar meteen een tweede achteraan, dan weet ik helemaal zeker dat u niks tekort komt, hè? Mijne heren, bij deze solliciteer ik naar de functie van algeheel directeur van uw bedrijf. Naar mijn mening ben ik zeer geschikt voor de functie en ik verwacht u morgenochtend om 10:00 op mijn kantoor. Ja? Dus, oh ja. Geef niet het droog wel weer op. Ja, ik besef heel goed dat er nog wat van u verlangen. Zeker nog in zo'n zaal als Kareba. En dan voor zo'n lullige avond in Naaldwijk. Maar onderschat u Naaldwijk trouwens niet hoor. Ik bedoel, Amsterdam heeft Carré, Den Haag heeft een Circus Theater. En vanuit Naaldwijk is dat heel goed te doen. Dus geef niet het droog wel weer op. 1, 2, 3.
3: Geef niet het droog wel weer op.
2: Ja. Ja, nou, als u dan allemaal volgende week in Naaldwijk komt kijken. Nou, dan kan ik u garanderen, dan hebt u de avond van uw leven. Ja, dan wel. He, ja, ik voel me nog steeds een beetje schuldig naar u toe, dus ik doe er voor alle zekerheid nog maar in, je weet maar nooit. Dus, ik heb de beste al wel gehad, denk ik. Ja, het wordt niet meer waar. Nee, dit is ook niks. En dit is nog, volgens mij is het niet waar.

0: Pierre de Haan. Familie van Jan?
1: Nou, ik dacht eerst van niet, maar volgens de Wikipedia is dat wel gewoon. Maar ja, het is toch Frans, was een zus van de Samen Pierre de Haan. Ja. Oké, nou, ze waren dus wel familie van elkaar.
0: Oké.
1: René en Pierre. Maar ik ken waarschijnlijk ook wat Amsterdammers, die kennen ook Banaan Stockman wel. En Pierre heeft daar vroeger een duo mee gevormd. En hebben ze ook aardig wat nummertjes uitgebracht.
0: Oké, okay. Ja, ik zeg maar helemaal niet.
1: Nee, maar dat begrijp ik, want dat is Amsterdams.
0: Dat is Amsterdams.
1: Ja.
0: Dat dus, komt uit dat dorp. Daarvoor gaan we helemaal vinkers met volgende week in Naaldwijk. En dan gaan we nu naar...
1: Even normaal doen.
0: Nee, we gaan eerst naar Jos.
1: Oh, waar is Jos?
0: Ja, we gaan eerst naar Jos.
1: Dan gaan we normaal doen, toch?
0: En dan gaan we naar normaal.

0: Maar dat was normaal dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel normaal.
0: Heel normaal. Fever. Ik dacht eerst dat dat fever was, maar dat is het niet. Nee. Maar hij is heel wat anders. Dus in het begin lijkt een beetje op... hoe heette dat? Die band dat er weer...
1: Wang Dang
0: Living Blue.
1: Ja.
0: Wie was dat met Wang Dang Doodle? Daar lijkt het een klein beetje op, maar... Ach, maakt ook niet uit. Normaal dus. En daarvoor hadden we George Baker

0: Selection met Dear Anne uit 69, 70, zo'n beetje. Jan, wat irriteert je het meest als je door Almere reist?
1: Nou, wat dacht je van de stoplichten? Het zijn echt stoplichten. Het heeft niks met verkeerslichten te maken. Het zijn echt stoplichten.
0: Oftewel de rode golf. Hè? Ja, nou, we hebben er een blues van gemaakt.
1: Ja.
0: En dat doen we dan onder de naam Irritation.

0: Manfred Mann in de jaren 60. Dat heet ik nog alleen Manfred Mann. Later werd het Manfred Mann's Earth Band. Haha, zet de clown, was het nummer. En daarvoor hadden we Still I'm Sad van de Yardbirds. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: We hebben geluisterd naar de Ballad of Yoko, John en Yoko Ono van de Beatles. En dat is mijn kant, zeg maar. En jouw kant is Gimme Shelter van de Rolling Stones.
1: Nee hoor, ik heb beide kanten, maar dat maakt niet uit.
0: Zeg hè?
1: Ik heb beide kanten, maar ja, beide, ik beide vind zowel de Beatles als de Rolling Stones.
0: Ja, ik heb het met de Rolling Stones wat minder, maar ze hebben wel mooie nummers hoor. Ja, sommige hebben ze ook

0: Het blijft toch altijd goed, hè? Engelbert Humperdinck met Dance With Me in het kader van de grote drie uit het Verenigd Koninkrijk. Hebben ja. We dus. En ja, wat wou je zeggen, Joop?
1: Nee, ja.
0: Oh.
1: Je bent wel gelijk.
0: En dat was natuurlijk Cliff Richard met Marianne en Tom Jones met Without Love. Gaan we verder met het volgende.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.
0: En deze die draag ik speciaal op aan Robert van der Keur.
1: Ah, kijk eens.
0: En waarom denk je? Ik heb in mijn gegevens staan dat hij vandaag jarig is. Dus als hij vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Robert. Als je luistert.
1: Ook namens mij, ja. Robert.
0: En ik ga voor hem zingen Rick, als van het nummer van Ricky Nelson, Hello Mary Lou.

0: Nou, leuk.
1: Ja, hè? Speciaal voor Robert was dat.
0: Ja, nou, fijne dag, zou ik zeggen.
1: Ja, het zit er voor ons weer op, Joop.
0: Ja.
1: Het 2 uur zijn weer als een speer voorbij gegaan.
0: En het was weer gezellig.
1: Het was hartstikke gezellig. Ja. Ik heb weer even met je gelachen.
0: Ja.
1: Even met je gehuild.
0: Ja, dat ook. Ja, ik ben af en toe wel om te janken.
1: Hey, fijn jongens. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen wat wij u gebracht hebben. En het gaat u goed. En tot een volgende keer misschien.
0: Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan.
1: Heel fijn. We gaan eruit met Billy Vaughan en Blue Hawaii.
0: Mazzel.
1: Mazzel.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: yo. Yeah, Aisha, all my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de 3 bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws. Flevo.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekeomroep. Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. Van de 34 die zijn aangehouden worden er vandaag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. De verdachten zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Daarom deelt het OM weinig informatie over de zaak. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3:00 zullen staken, van 10:00 's morgens tot 1:00 's middags. De actie richt zich tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. De FNV benadrukt dat werknemers moeten kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten na de komende provinciale statenverkiezingen. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
0: U luistert naar de Flevoziekeomroep.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat die regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De

0: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
1: Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

Zag op straat een meisje gaan, hij sprak haar even later aan en deed meteen zeer verliefd. Pasha Hassan had dat toch maar niet gedaan, want zag je daar je vrouw niet staan, die voelde zich zeer gegriefd.

0: Hassan kreeg toen tot zijn grote schrik van vrouw lief links en rechts een tik en was toen niet meer verliefd.
1: Salem,
0: Salem aleikum, Salem aleikum, mashallah in de lila.

dacht toen weer met grote spijt aan de goede oude haremtijd. Dat had hij toen maar geleefd. Pasha Hassan, ach hoe hij die tijd benijdt. Van minden zonder narigheid, toch had hij dat maar beleefd.

0: Hassan. Want als jij eens ruzie kreeg met één zo'n harem helleveeg, dan had je niet lang geleefd.
1: Salem,
0: Salem aleikum, Salem aleikum.

0: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Er is bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
1: Je luistert naar... De Flevo.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevozieken-omroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar het soort escalaties in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, zei Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Overigens gaat het kabinet aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Er moeten betere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Na de vondst van een overleden jongen van 12 jaar heeft de politie een vrouw aangehouden. Het zou gaan om de Syrische moeder van het kind. Ze zal geruime tijd met psychische problemen te kampen hebben. Over de toedracht van het overlijden worden vooralsnog geen mededelingen gedaan. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning. In Yalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij overleed. En de Franse overheid trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zwaar zijn getroffen.

0: getroffen door de extreme hitte, droogte en natuurbranden van deze zomer. De landbouwsector heeft 10 miljard euro aan productieverlies geleden. 520 miljoen euro gaat direct naar de boeren. Er komt ook geld voor zaden, planten en veevoer. Ook krijgen de boeren belastingvoordelen, hulp bij sociale premies en brandstofsubsidie. Tot slot het weer. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Koelt af naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige, op de Wadden vrij krachtige westenwind. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het noorden kan nog een bui vallen. De wind blijft aan zee en op de Wadden vrij krachtig en het wordt 13 graden in het oosten tot 17 graden in het westen. Tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoord.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

In het kader van de Rat Pack waren het achtereenvolgens Frank Sinatra met This Town, Rainbows Are Back in Style, nummer gezongen door Dean Martin, en The Shelter of Your Arms, gezongen door Sammy Davis Jr. Dat was het Rat Pack. Goed, het eerste uur van Soul Medicine zit er alweer op. We gaan naar het nieuws van 9 uur en na 9 uur ben ik weer lekker bij u terug. Dus blijf lekker luisteren. Tot straks.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Bente Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Ach, dat was Giorgia Todrani en Pino Daniel. En het nummer dat heet Vento di Passione van het album Il Mio Nome. Goed, een tweede uur van Zalmers is weer begonnen. Ik ben Jan Vreunen en nog tot 10 uur bij u. En we begonnen dit uur met Aretha Franklin en Son of a Preacher Man van het album This Girl's in Love with You uit 1970. We gaan nog een uurtje heerlijke muziek draaien. En dat doen we onder andere met Sacha Distel. En hij komt uit Frankrijk en heeft een album uitgebracht, Al Quelle Nuit. Au Quelle Nuit. En het nummer wat hij daarop zingt is Mon Beau Chapeau. Hier is Sacha Distel.

verkeerd geïnformeerd. Want net horen jullie Piet Jozef met het nummer Defense. En als het lukt, zou ik een keertje gaan luisteren naar zijn nieuwe album Lifeline. Dan Tenox is een artiest die bekend staat om zijn unieke muziekstijl die invloeden uit afro, blues, flamenco en son cubano combineert. Hij werd in 2026 actief met het uitbrengen van singles zoals No Soy Es Hombre, Contigo Quiero Amanecer via Refox Records. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht en het heet Si Volviera Anace. Hier is Tante Nox.

Ja, ze heeft natuurlijk al de hele tijd geroepen, hè. Ein Tag, den du magst, van Lisa Bas Enge. Nog even een reeltje erachteraan. You're the first, the last, and my everything is een nummer van de Amerikaanse zanger Barry White. Het nummer verscheen op zijn album Can't Get Enough uit 1974. Op 25 oktober van het jaar werd het nummer eerst in de VS en Canada uitgebracht als tweede single van zijn derde studioalbum. In december volgden Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en

In 1989 werd het nummer op een cd-single uitgebracht. You're the First, the Last, My Everything werd oorspronkelijk geschreven door Pete Radcliffe als een countryman met de titel You're the First, You're My Last, My In Between. Iets heel anders. Een versie die 21 jaar lang niet werd opgenomen. White nam het nummer uiteindelijk op als disco-nummer waarbij de structuur van het nummer behouden bleef, maar een aantal teksten herschreven werden. Uit 1974, 7 weken top 40, hoogste notering in nummer 10, Barry White met You're the First, the Last and My Everything.

Van het album Gastrobie is het Achterouwrug met het nummer van Normaal. Milou Frenken, geboren in Amsterdam 19 december 1966, is een Nederlands entertainer en ze speelt voorstellingen, maakt cabaretprogramma's, zingt en schrijft ook teksten. Zo is Frenken columniste voor het Haams Dagblad en schreef ze voor het inmiddels verdwenen tijdschrift Esta. Zij is ook theaterdirecteur van het Theater De Liefde in Haarlem. Frenken groeide op in Haarlem. Op de haven van het Kornhert Lyceum deed ze mee met muziek- en theateravonden. Als brugklasser speelde ze in de zesde klas een zevendeelige televisieserie van Icon en ze zat in de band van het radioprogramma 13 speciaal als pianiste en zangeres. Ze is sinds 1997 te zien als barvrouw en zangeres in de Max Televisiequiz met het mes op tafel. Van het album Minnares uit 2025 komt door mij Milou Frenken.

Ain't No Sunshine. Michael Jackson. Ain't No Sunshine. We gaan verder met het volgende. 3 van 1.

Ja, in het kader van 3 van 1 was dit achtereenvolgens Earth, Wind & Fire met de nummers September, Boogie Wonderland, After the Love is Gone. Het zit er weer op, 2 uur, Soul Medicine. Ik hoop dat u ondanks alles genoten heeft van hetgeen wat ik voor u gedraaid heb. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. En er zijn nog veel meer programma's non-stop. Morgenochtend wordt dit herhaald. We hebben dan ook nog morgenavond Help, er zit een olifant in de tram. En zondagochtend is Harry er weer met Flevo Klassiek. Het was mij weer de wagenroegen. Het gaat u goed. Tot de volgende keer.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4:00 een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.